0: Brandaris, Hellingen 24.
1: Hellingen 24, VC Brandaris. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. We zijn net de haven van Hellingen uit. En we zijn onderweg naar het Green.
1: Hellingen 24, de Brandaris, dat is begrepen. Graag een melding wanneer u ten anker gaat bij het Green.
2: Die Muschelfischerei ist harte körperliche Arbeit. Besonders, wenn die Netze wie hier noch per Hand über den Meeresboden gezogen werden.

0: kras en miet is 0. Schelpgras is 1.
1: Ik heb 1 Arenicola en 1 grote kokkel.

0: Das Knuttweibchen Paula ist in der Zwischenzeit ziemlich weit gekommen.
1: Paula ist hier von IJsland vertrokken. Hier, dit lijntje zie je gaan. Er is in ongeveer anderhalve dag ruim 2000 kilometer gevlogen. En het is wel mooi om te zien dat ze eigenlijk al vrij snel settelt ze hier. En dan zit ze toch al zo'n 18 dagen op dezelfde plek. Mm-hmm. Dus ze hoeft eigenlijk nog maar 3 dagen om de 21 dagen vol te maken. En dan zouden de eieren uit kunnen komen.
2: I found the whole thing.
3: Huh?
2: I found the whole thing.